Dat was al zo, Tito Paris. Muziek van Cabo Verde, 1969. We beginnen bij 1982. We beginnen bij Whitesnake. And Here I Go Again. Dat gaan we.

0: Ze weten Clint Eastwood, Stop That Rain. Clint Eastwood, niet slecht. Connie Froebus, Mariandel, dat was 71.
1: Wenn ein junger Mann von

Oh, wie fein, dat war richtig fein, Conny Fröbes Mariandel. Donatella Retore, splendito, splendite, dat is Italienes, en dat is meer als 79.

Ah, ja, dat was, ja. Voilà, we komen bij de Scott English. De Scott English heeft 71 Brandy gezongen. En wanneer je dat loopt met een andere tekst, zum Beispiel met een andere noem, bekend voor je kunt, dan moet je eens eenmaal zoen. Dat hij is namelijk het originaal.

Dijon Jouwerzijd, get je vrijheid van Autoka Avoya Silatil. En die van de zu Remmeling aan de Rue de Lusine nummer 19. Zijn telefoonsnummer 26 56 59 32.

is Manton Gelato Openhand. Dan de Sleerlif Rainlight Pass, Say Stop, en dat is uw fiction artist names. Oké, de Snarian, Snook, Quillas, voor de Snack, Quillas, Resident Java, Rogriff, van zo FAC en zo. Oder de Flare Pitch Objects. Toen zult je een nieuwe film rauskomen, een film ook in dit bereik rauskomen. Zo had ik mij dat zo gedurst. Oder Slool Sparrows, The Retending, Riff Band, Band Riffs, Wave Slide, Dill Duties, oder Ramp Eyes, The Rail Jar, Jane Janelor, The Mind Sanity, Unit Remote, The Nova Now, Edric Essas, oder Edric Essas, alles links auf Taylor Swift, What Opalite.

Banana Club. De Benny Kapkaan presenteert de live matchnet uit 1 augustus 2012. Geniet het!